0: listened to this news.
1: My name is Mr. Rooster, and I braak net 100 taal. Van 100 happen in kegelbakken, so brood het kraak, het smaak so raak. Daar skip kips, kuifies en kraaislaai, alles prop vol geel gelaai. En my bilburgers, man, ek sê jou, jy gaan baie daarvan hou. My prospraai kip ik nevels, jong, die spisserij tintel op jou tong.
2: Mr. Rooster, se brood braai, jonger, dit kan nie knik.
1: 100 eet is jylle moed net weglaan, al my lekkerlikes.